0: ciudad
1: kind of song. Daar vreemde lekker te vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoegheid omkap. En wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Skade die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Het is toch ook iets waar ons het ons aan besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons foute, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot de verhaal. Het is waar ons dit ek nou dat alles wat gebeur het, daar is echt zeker goeders wat ek wens ek omgekeer het, maar die lewe werk is so nie, en toe mens het ons stories. Dankie hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dankie vir dit alles wat er al vir my beteken. Het is een ding is wat ek wil hee dat julle moet weet, is dit Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, en my familie is my kerk.

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is het in de maat toch als het dien. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat verzaak maken. Plek voor plannen en voor dromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad, wat laart. Ik kon gestappen, tikkies, piekies, toen mijn mama beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp op voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven, of een echt nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan ineens willen de dingen die plekken voor ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

is er voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons kijken. In die middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getiest. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij

0: internet radio met styl.
1: Hallo julle, dis nou definitief nie 8 tot 10 nou nie, is van 6 tot laat. Jammer julle, vanoggend was nou net een van die dae. Ons toring is heeltemal beskadig gewees, is herstel deur die dag, eindelijk net om maar eerst herstel. En die weer was bitter erg hier by ons, donne weer, weerlig enzovoorts. En die toerings kan het nie hou nie, hulle kan het net nie hou nie. Dit ek nou goed gedink om vanoggend se program net so te vat en nou vir julle te bring. Ek wou vanavond vir julle baie lekker nuwe muziek gebring het, maar daar was nie tyd om alles weer oor te doen nie. So ons kan jy nou op vanoggend se program gaan lekker wees en welkom, welkom, welkom, iedereen en elk, mooi bly en geniet saam met my.

Oh, mooi. Hoendervlees mooi. Ek hoop julle het dit ook geniet. Stefan Versace is weer terug hier by ons. En Willie Nelson en Fanny Veldskoen.

0: Hallo?
1: Kom ons hele game shake, verloor en trek jy uit. En ons skoene tel nie, so trek jou kouse uit. Gaan maar, want ons lewe een keer.

is er voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het midden van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier